0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas.

is voor iedereen moe. Cultuur en muziek kriegen de geest. Het zak zorgt voor een beetje rock'n'roll en een Venlo

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
8: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rap

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Show.
1: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt.

Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam, daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij

0: onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga

0: Voor Hegelsom, Horst en de rest van de gemeente. Omroep Horst aan de Maas brengt alles dichtbij. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek, 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Service monteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
0: Programma gemist? Luister het terug op Omroep Horst aan de

0: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak.

0: En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: NOS Journaal.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Attentie, daar gaat-ie. 3, 2, 0.

0: Nou, wat een vrolijk begin toch aan het begin van 3 uur lang Café Rijnlong. De dames van à la carte, ze komen uit Duitsland. Ze zijn opgericht om te dansen bij de muziekladen. Dat was een soort top-op van Duitsland. En ze mochten dus ook een paar plaatjes zelf maken. Een van die plaatjes was dit. Een vrolijk begin, ik zei het al. Het nummer heette Ahey Ahey Tamaree.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Ja, het is altijd een leuk begin van de dag als de zon schijnt. Hè? Als je dan je rolluiken omhoog trekt, gordijntjes openmaakt en dan zie je opeens de zon schijnen. En denk je van, nou, ik kan niet meer kapot vandaag. Ik hoop dat het zo blijft. Of dat zo is, horen we rond 9:30. Dan bellen we even met Lee Spreeuwenberg voor het allerlaatste nieuws wat betreft het weer. We spelen een spelletje en dat heet Undercover. En we draaien natuurlijk heel veel muziek. De tweede in dit programma is Duitsstalig. En vandaag is de dag van het grote Songfestival. Dus ik ben even in de hitgeschiedenis van de Duitse slagers gedoken. Nee, we gaan niet Nicole draaien met Ambition Freedom, maar wel Katja Epstein en Theater.

0: nummer heet Miss Me Blind.
1: I know you miss me. I know you miss me. I know you miss me blind.
0: En zo eindigde de plaat ook nog eens een keertje een mooi a cappella. Dat er soms vreemde wezens rondlopen in de wereld, dat weten we natuurlijk al lang. Sommigen worden zelfs staafhoofd, heb ik begrepen. Maar we hebben hier een gevalletje ook weer heel raar. Het komt uit Tsjechië. In een kerk aldaar was een schedel tentoongesteld. Die staat er al jaren. Van een edelvrouw die leefde tussen 1220 en 1252. En deze edelvrouw die stond bekend om haar...

aan vrijgevigheid en inzet voor de minder bedeelden. In 1995 is die vrouw zelfs heilig verklaard door de toenmalige paus Johannes Paulus II. Maar wat wil nou het geval? Afgelopen dinsdag is die schedel gestolen uit de basiliek van Sint-Lorenz in het Noord-Tsjechische dorp Jablonné. Afijn, paniek in de tent, nieuwsbericht op de televisie. Maar ja, die schedel die werd niet teruggevonden. Maar er waren ook nog camerabeelden. En uiteindelijk aan de hand van die beelden werd er een man aangehouden in een stadje iets verderop. Ze gingen met hem aan de praat en uiteindelijk heeft die man bekend. Hij heeft gezegd van oké, ik heb die schedel gestolen. Maar wat had hij gedaan? Je had die schedel in beton gegoten. Ja, en waarom? Nou, de man die zei van die schedel hoort niet thuis in een kerk. Die hoort thuis op de bodem van de rivier. Nou, over gestoord zijn gesproken. Uiteindelijk gaan mensen kijken of ze die schedel nog netjes uit het beton kunnen halen. En als dat niet zo is, ja, dan is die schedel verloren. Maar we gaan het in ieder geval wel proberen. Ik zei het al, we hebben het Songfestival vandaag de dag. Ik heb van de week geprobeerd te kijken naar de halve finales. Maar iedere keer moest ik toch na 1-2 nummers denken van, is dit nog muziek? Zijn dit nog liedjes? Of is het gewoon een aantal mensen dat zich verkleedt en heel hard schreeuwt en heel hoog probeert te zingen, maar waar eigenlijk totaal geen gevoel bij zit. Tenminste, ik kreeg er geen gevoel bij. En dan denk ik altijd maar aan die goede oude tijd, dat de liedjes nog mooi waren en gewoon lekker meegezongen kunnen worden. Kijk,

0: yesterday.
1: Ja, daar is hij weer, hè. Ik zou zeggen, een hele goede morgen allemaal.

0: Ja, een leuk nummer nog altijd van Julien Clair. Het komt trouwens uit een heel bekend jaar.
1: 1976.
0: 50 jaar geleden gemaakt. Dus het mooie balladeachtige nummer. This Melody. Gedeeltelijk gezongen in het Frans en gedeeltelijk gezongen in het Engels. We gaan even naar een top 40 feitje. Top 40. Ja, er is weer van alles gebeurd. Er is heel veel opgenomen op deze dag. Bijvoorbeeld Blond on Blond is een album van Bob Dylan dat verscheen op 16 mei 1966. Het is een dubbel LP. Een jaar later, op 16 mei 1967, komt de derde LP van de Monkees uit. Het heet Headquarters. En daar staan weer een aantal bekende nummers op. Zoals bijvoorbeeld Early Morning Blues. En ook het overbekende album Pet Sounds van de Beach Boys ligt vanaf 16 mei 1966 in de platenwinkel. 4 maanden lang heeft Brian Wilson aan dit meesterwerk gewerkt. Pet Sounds is opgenomen in de Gold Star Recording Studios, de Western Recording Studios en de Sunset Sound Studios in Los Angeles. Naast de Beach Boys werken onder

andere de jazzgitarist Barney Kessel en de studiodrummer Hal Blaine mee aan het album. Op dat album staan heel veel juweeltjes. Ik zal je er een paar noemen. Snoop John B., Caroline No, God Only Knows. En dan nog natuurlijk een nummer wat nooit in de hitparades is geweest, maar wel heel erg leuk is. Wouldn't It Be Nice?

0: Ja, mocht je denken van dat nummer dat ken ik, maar in een andere uitvoering, dat klopt. De grote hit van Unchain My Heart werd uitgevoerd door Joe Cocker. Maar wij hebben hier het origineel te pakken. Had je hem herkend? Trini Lopez. Met ook wel bekend. En volgens mij dezelfde rhythmbox van If I Had a Hammer en dat soort dingen. Thank you. Ja, alsjeblieft. Thank you, thank you. Altijd live opgenomen. En hartstikke leuk. Dus het nummer heette Unchain My Heart. Dus, en het is exact 9:30.
1: Dit is het Weekend Weerbericht met Leij Spremenberg.
0: Leij, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bo.
0: Ja, het actuele weerbericht. Als ik naar boete kijk, Leij, het zonnetje schijnt. Halden we dat?
2: Ja, dat zonnetje, dat halden we.
0: Ja, ja, maar blijft het schijnen.
2: Dat weet ik niet. Ja. Het zonnetje blijft ook schijnen, Bo.
0: Oké. Okay.
2: In elk geval vandaag.
0: Ja, mooi.
2: Nog een frisse nacht. We hebben trouwens de afgelopen week best wel een frisse nacht gehad. En zelfs vorst aan de grond. Maar ja, dat is die ijsheilige die we gehad hebben. Natuurlijk ook waardig, hè.
0: Mm-hmm.
2: En intussen hebben we te maken met licht wisselvallig of wisselvallig herfst weer, maar zo mee gehuurd. Liek wel herfst, maar het is lente weer.
0: Ja.
2: Temperaturen, ja, die zitten op dit moment zo rond de 10 graden. Nou, die klimmen uiteindelijk door. En we halen vanmiddag een maximum temperatuur van zo'n 15 graden. De zon schijnt, er komen ook wolkenvelden en stapelwolken. En vanmiddag zuiden verspreid in de regio wel een bui kunnen vallen. Maar er zien ook vuurplaatsen waar het gewoon de ganse dag droog blijft. In de nacht, naar zondag toe, dan zien er aanvankelijk opklaringen. Later in de nacht, dan komen er wolkenvelden. Temperatuur daalt niet zo ver als de afgelopen nachten, maar blijft uiteindelijk steken op zo'n 6 graden als minimumtemperatuur. En het blijft erbij ook nog matig waaien in de zuidwestelijke richting. Morgen, zondag, dan overheerst wel de bewolking, Paul. Het blijft in de ochtend in elk geval was het goed als droog.
0: Mm-hmm.
2: Maar halverwege de middag, dan moeten we toch rekening houden met periodiek wat regen, al dan niet in buiige vorm. Temperaturen morgen vergelijkbaar met vandaag, 15, misschien net 16 graden. Bij een matige wind toe in zuidwestelijke richting. In de nacht naar maandag toe, dan zijn er wolkenvelden, afgewisseld door een paar opklaringen. Er kan nog een bui vallen, en de temperatuur moet dan toch moet eindelijk goed komen op zo'n pakweg 8 graden als minimum. En maandag overdag dan overheerst de bewolking, er valt buiige regen, afgewisseld door langere droge momenten. De wind in ruimte naar een westelijke richting is zwak tot matig van kracht. Temperaturen op maandag zo rond de 17 graden. In de nacht naar dinsdag toe opklaringen afgerust door wolkenvelden. Het blijft op een buur naar droog. 6 graden als minimum temperatuur, 5-6 graden. En dan dinsdag overdag best een aardige dag. Polders in zonnige periode afgerust door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Temperaturen die gaan al wat in de lift naar zon. 18, misschien wel 19 graden. Bij een matige wind doet in zuid-zuidwestelijke richting. Woensdag. Dan is het overwegend bewolkt. In de nacht naar woensdag toe is dat ook het geval. Temperaturen 10 graden als minimum. En woensdag overdag veel bewolking, af en toe regen. En er zijn ook droge perioden. Maar een ganse droge dag zit er neer in 21 graden.
0: Oeh, dat is wel lekker.
2: En dat is wel aangenaam, joh.
0: Ja.
2: Nou goed, dat aangename weer en die wat hogere temperaturen. Die zetten we ook door op donderdag en vrijdag. Als ik dan kijk naar de donderdag, 's nachts een temperatuur donderdagochtend van zo'n 11 graden als minimum. Overdag temperaturen, ik verwacht zo rond de 22, 23 graden. Bij een zwakke wind toe een westelijke richting. En dan ruimtewind naar donderdag door naar noordoostelijke richting. Dat betekent aanvoer van droogere lucht. En ook van warmere lucht. We halen vrijdag zo'n vuurzon. Het blijft dan droog. 24 à 25 graden als maximum temperatuur. Goed gesproken zonnig noord de nacht met zo'n 12 graden als minimum temperatuur. Er zij dan een zwakke wind toe in de noordoostelijke richting.
0: Dat is mooi.
2: Dat geldt ook voor

0: volgende week. Soortgelijk, denk soortgelijk. Het weer donor voor zondag en maandag. Ja, dat is een beetje tricky om daar wat van te zeggen. Ik hoorde genoeg dat het aardig is, zomerse temperaturen. En dat het dan op de meeste plaatsen ook droog blijft als sloedig nee doet, dat het zondagochtend her en der een buze kunnen vallen. En waarom die voorzichtigheid? Wel, omdat de Europese modellen die gewoon voor een zonnige en droge Pinksteren. Mm-hmm. Maar de Amerikanen die geven toch beduidend minder weer met Pinksteren. En met name vanaf zaterdagochtend zondag toch lagere temperaturen en regen. Maar goed, dat zien de Amerikanen. Ik denk dat Trump toch een vinger in de pap heeft. Ik kan het niet anders verkloren.
1: Nee, precies. Nou
0: maar
1: ja, goed.
0: Voorzichtigheid.
1: Maar ja. Dan betekent dat het dus een weersomslag. Want zaterdag is het nu vandaag nog lekker warm. En ja. Dan zult er dus ergens de weersomslag moeten komen.
0: Nou, zo rond Pinkster zit het dan weer achterhoedkachelijk qua temperatuur. Ja. Maar het is nog ver vergoed en... Ik opteer toch voor de Europese modellen. En waarom? Ja. Omdat er ook de Pruisen en de Belgen bij betrokken zijn. En de Duitsers en de Belgen, nou ja, goed, dat zijn ook goede. En die hebben het vaak toch wel bij het juiste eind voor wat betreft de verwachtingen. En Amerikanen ook, maar ja. Het is een beetje dubbelop voor komend weekend.
1: Nou, wat we doen, hè? Ja. Volgende week zaterdag hebben we het alweer over. Dan kun je het met bijna 100% zekerheid zeggen.
0: Ja. 101%.
1: Zelfs dat is nou hartstikke mooi. Nou, ja. Laten we maar hopen dat die Europese mensen die krijgen. We zitten dus nu een week voor Pinksteren. Hebben we nog een mooie spreuk voor vandaag? Of,
0: Ja, we pakken eigenlijk een algemene spreuk, Paul. Over mei. Want mei is eigenlijk toch een typische... waarin dat alles bloeit en groeit, hè?
1: Ja,
0: en, ze hebben ook, net wie april, kennen nog in mei ook nog best wel een beetje wisselvallig zien. Wat zegt de volkswierkunde? Mei, de schone mei, is soms tijds toch een stoute prei. Met andere woorden, het kan ook heel vervelend zien.
1: Mm-hmm.
0: En een andere zegt, de mei tot jubelmaand verkoren heeft toch nog vaak rijm achter de oren. Ja, dat hebben we ook gezien, hè? Mm-hmm. Rijm achter de oren. Ja. Daar hebben we deze week meegemaakt. En tot slot de volgende. Wees op uw hoede en waak nu wel, want de mei baart dikwijls kattenspel.
1: Ja.
0: Met andere woorden, dus wisselvalligheid.
1: Ja, goed, en dat is wel duidelijk, hè? Dat hebben we dus ook, hè? Wisselvalligheid, ja precies. Ja. Af en toe een buur.
0: Maar het moet allemaal richting Pinksteren toch wat beter weer, hoor ik. Gewoon voor de Europeanen.
1: Ja, daar komen we voor. Ja, hartstikke mooi.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben nog een leuke week in het vroegstuk. En dan gewoon de temperatuur eerst maar eens lekker langzaam stijgen. Dat is ook altijd leuk, toch?
0: Zo is dat, Paul.
1: Leuk, bedankt voor deze week. Ik zou zeggen, wie is de volgende week maar weer, hè?
0: Tot volgende week,
1: Paul. Goed weekend. Hoi, hoi.
0: Hetzelfde zo. Hoi, hoi.

0: Wat waren ze toch altijd leuk, de liedjes uit vervlogen tijden. Ook deze weer, 1976. Een halve eeuw geleden voor Catherine Ferry en Un, deux, trois. Heel kort, heel schattig. En volgens mij had ze daar niet mee gewonnen, nee. Maar wel in de top 3 met het nummer natuurlijk. Het is inmiddels 20 minuten voor 10 geworden. We gaan een klein spelletje spelen en dat heet...
1: Undercover.
0: Ik heb in dit geval een Duitsstalig origineel gezongen door Andy Borg. En dat nummer heet Weil wir uns lieben. Leuk nummer en dat is later een keer gecoverd door een duo in Nederland. Redelijk onbekende man, Aristarchus. En hij zong dat samen met Siska Peters. Nou, ik wil niet weten wie dat artiest is, want dat heb ik je nu verteld. Maar ik wil natuurlijk weten, wat was die titel in het Nederlands van het nummer Weil wir uns lieben?
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Het aspergesseizoen is nog in volle gang, dus je krijgt van mij een flinke portie geschilde asperges. En die kun je af gaan halen bij onze grote vriend Ron in Tienerai. En ik heb eventueel ook nog een ticket voor de locht voor 2 personen. Oftewel voor Aardbeienland. Ook altijd leuk. De keuze is aan jou. Maar eerst maar even die titel doorbellen via 398-7742.

mooi nummer van Andy Borgen, nummer heette While We Uns Lieben. En ja, ik heb nog geen goed antwoord binnen. Ja, laat ik het zo zeggen, ik heb wel een goed antwoord binnen. Maar we hebben ook een andere regel. Je mag natuurlijk niet meedoen als je de afgelopen 3 maanden wel hebt meegedaan. Dus je moet 3 maanden wachten voordat er iets gewonnen kan worden. Dus dat betekent dat je allemaal nog kans hebt om te winnen. Ik zei het al, het is een duet tussen Siska Peters en Aristarchus. En ja, dat moet te vinden zijn. En While We Uns Lieben kun je niet letterlijk vertalen. Dus het is niet omdat we van elkaar houden of wat dan ook. Maar het is ja, net zo'n teder uitdrukkingje. Als je het weet, 398-7742. En gaan wij naar een mooi, ja, bijna klassiek nummer luisteren. Prachtige plaat van Frida Bocara. Uit de jaren 60 is dit. 100 000 chansons.

0: Sans mille chansons. Ik vind dat zo'n mooi nummer. Ik krijg gewoon kippenvel. Wat vind ik ervan, Dien?
1: Van de goeie kippen.
0: Ja, mooie platen, hè?
1: Tot toen nog even wat te zeggen, maar...
0: Ja, ja, ja. Ik ken ook heel slecht verstaan, Dien, maar dat maakt niet zo.
1: Ja, ik heb de radio nou even zachtjes aan.
0: Ja, dat is beter dan. Dan komen we meestal... luistert zich dat beter dan... de andere luisteraars, yeah. Ja. Hé, hey Dien, zaterdagmorgen, wat is dat voor dich?
1: Naar Lisbeth eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik ga de jaren aan, maar ik denk, oh, er heeft nog niemand de dingen. Ik denk, dan ben ik nog even.
0: Ja, heel goed gedaan, want het was een beetje moeilijker op

0: opgave, heb ik een idee. Wat was er uiteindelijk ook dan?
1: Kom in mijn armen.
0: Ja, kom in mijn armen, hoe dat van Siska Peters en Aristarchus.

0: gebeuren. Dat betekent dat we een portie speerjes over hadden. Toen gaan we straks een extra spelletje mee spelen. Had ik Chris van Mingen een andere prijs. Ik moest spelen met de log met de meer man.
1: Ja, dankjewel.
0: Dat is ook altijd leuk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, en zeker als het een beetje lekker weer is, is het toch goed toeven.
1: De kleinzoon schoon de geer en kreem. Dus,
0: ja, precies. Nou, ik kon een bon voor twee maanden opsturen. Als dankjewel voor het meedoen. En ja, de jas kan ze inderdaad nog wel even aanhalen, denk ik. Ja, want het is best wel frisjes, ja.
1: Ik had hier geen verweerde winterjas aan.
0: Ja, precies. Hey, fijn weekend.
1: Ja. Jou bedankt, hetzelfde.
0: Groetjes. Hoi, hoi. Ja. En het volgende spelletje, dat spelen we denk het volgende uur al. Met een portie asperges te winnen. Dit is de Lighthouse Family en Lift It.

En dan halen we natuurlijk alleen maar even de bekende eruit. Francis Goya, die man op gitaar, die is jarig. Hartelijk gefeliciteerd. Pierce Brosnan, de James Bond, is jarig. En ook Hazel O'Connor, zangeres uit Engeland. En de zangeres uit Amerika, Janet Jackson, is ook jarig. En verder nog Billy Crawford, ook uit Amerika. En Simon Keizer van Nick & Simon, die is ook jarig. En wie ook jarig is, is Jonathan Richman. Die ken je misschien verder niet, maar die heeft ooit een lekker instrumentaal nummertje gezongen. Nee, dat kan niet, hè? Je kunt niet een instrumentaal nummertje zingen. Nee, dat kan niet. Hij heeft het gemaakt, maar hij zong ook, dat wilde ik eigenlijk vertellen. Want dit is dus instrumentaal en je hoort het tot aan 10 uur. Jonathan Richman en The Moderns. En dat nummer heette The Egyptian Reggae. Tot na 10 uur.

Ja, lekker plaatje van de Lighthouse Family. De nummer heet Lift It. En dan brengt de tijd op alweer bijna zes minuten voor tien. We hebben nog een paar jarigen in ons midden. Zullen we die eens gaan feliciteren? Welke mensen zijn allemaal jarig? Nou, daar komen ze aan. Muziekje eronder? Ja, ja. Even kijken. Wat hebben we als jarige genoteerd voor vandaag?

0: Tot zometeen na het nieuws.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
4: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets online of aan de theaterkassa.
5: Voor Amerika en Broekhuizen en natuurlijk de rest van de gemeente is Omroep Horst aan de Maas er elke dag.
4: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer.

0: Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: NOS Journaal.
3: Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat een man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
5: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
4: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
6: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
7: Servicemonteur van Expert.
8: Oh, hallo.
9: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
7: Zo, klaar is Kees.
8: Oh, dat was snel.
10: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
11: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
12: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
12: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: The Brotherhood of Man hoorde je en Save Your Kisses for Me. Ze wonnen het Eurovisie Songfestival en mag jij raden wanneer?
1: 1976.
0: Inderdaad, 15 jaar geleden waren ze nummer 1. En met dat liedje hadden ze trouwens ook een keer een ander festival gewonnen. Er is een keer onderzocht van wat zijn nou de beste songfestivalliedjes. Nou, die van tegenwoordig die kun je sowieso vergeten. Maar in 2005 wordt dit liedje van The Brotherhood of Man verkozen tot één van de beste songfestivalliedjes. En eindigde bij die verkiezing bij de laatste 5. Bijvoorbeeld Congratulations, wat we niet gedraaid hebben, maar wel van Cliff Richard iets. Dat stond ook in die top. En natuurlijk ook het nummer van ABBA, het nummer Waterloo. Vanavond de finale van ja, dit jaar. En ik adviseer je gewoon naar een leuke film te gaan kijken.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Nee, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar ik heb van de week, ik zei het al, het eerste uur. Ik heb gekeken van de week. Nou, ik kon niet doorkijken. Ik vond het zo verschrikkelijk slecht. En dan ben ik best een brede muziekliefhebber. Dus ik hou van heel veel muziek. Maar nou, sommige nummers, daar kom ik gewoon niet doorheen. En dan denk ik ook, jongen, jongen, is dit nou het niveau van al die jaren? En dan bestaan ze ook nog 70 jaar, hè, de Eurovisie Songfestival. Maar goed, wij draaien een paar nummers vandaag extra uit dat festival. Uit vervlogen tijden. En zo ook het tweede nummer van vandaag. En dat is Duitsstalig. Nicole, toch maar weer een keertje met Ambition Frieden.

0: jaar 1980 als Leo Sayer. Met de producer Tani Spencer een hit scoorde. Het nummer heet More Than I Can Say. En ik weet zeker dat je het mee kan zingen. Tenminste gedeeltelijk denk ik dan wel. Het is 10:15. Zometeen gaan we nog een klein spelletje spelen. Want ik heb nog een postie asperges liggen hier. Maar eerst nog even een...
1: 3-3-1-1.

Drie platen in D majeur. Ja, wat een muziekliefhebber zegt er misschien wel wat. Maar ze hebben allemaal dezelfde toonsoort dus. Begon met All Falls Down van de Five Star. Daartussenin hoorde je Level 42 en To Be With You Again. En dit waren de Traveling Wilburys en Handle Me With Care. Ik zei het al, we hebben een portie asperges over. Ja, we mogen er twee per uitzending weggeven. En de eerste winnaar koos voor een mooi ticket van de Locht. Dat is ook heel mooi. En daarom ga ik nu een momentje van rust creëren in het programma. Een lekker rustig instrumentaal nummer. En als jij weet wat de titel is van dat nummer, dan bel je naar 398-7742. 398, ja, het hapert af en toe een beetje, maar ik hoop dat het telefoonnummer duidelijk wordt. 398-7742.

0: Lekkere muziek, Amien.
1: Ja, dat is heerlijke muziek.
0: Ja, hè? Ja, dat kan ze lekker even bij wegdruimen.
1: Ja, ja.
0: Ja, not een tijd van vroeger.
1: Helemaal.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Want dat zit ook een beetje in de titel, hè?
1: Ja, precies, ja.
0: Want wat was de titel?
1: De titel was Yesterday.
0: Ja, dit keer uitgevuurd. Ja, door... ja, ik denk dat iedereen dat wel wist. Toch?
1: Wat?
0: Ik denk dat iedereen het wel wist, dat het Yesterday was.
1: Daar hoor ik van hoe.
0: Maar je hebt gewonnen. Min, de speerjes komen naar ook toe. Als dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, heel gedaan.
0: Fijn weekend, hè?
1: Ja, hetzelfde. Dankjewel.
0: Goedjes. Hoi, hoi.
1: Hoi.

Nou, wij zitten al in mei, maar Julio Iglesias had het nog even over april in Portugal. En dan is het daar ook al heel erg mooi natuurlijk. 11:01 is het geworden. We gaan verder met het nieuwsoverzicht. Gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. En je krijgt even de hoogtepunten van de afgelopen week. En soms zijn het ook dieptepunten natuurlijk. Misschien heb je hem al zien rijden. De tuk-tuk van de politie Horst, Peel en Maas. Je kunt in die tuk-tuk met de naam Koppie Koffie inderdaad gewoon koffie krijgen. Je mag de agenten aanspreken voor een gesprekje. En ze delen dus koffie en thee uit. En op die manier wil de politie natuurlijk in contact komen met bewoners en ruimte bieden voor vragen, opmerkingen en gesprekken uit de buurt. En dat is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. De gemeente Horst aan de Maas heeft 3 panden aan de Schoolstraat in Horst aangekocht. Met de aankoop wil de gemeente de herontwikkeling van het gebied rond de Schoolstraat, Jacob Merlostraat en de Molenstraat verder mogelijk maken. Het gaat om de panden 2, 2A en 4, dat is verder niet zo heel belangrijk, maar wel dat ze lekker dicht bij het centrum liggen en weer aantrekkelijk gemaakt kunnen worden.

Een auto is volledig uitgebrand in Kronenberg. De auto kwam door onbekende oorzaak in botsing met een boom. Daarbij raakte één persoon gewond. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Over de ernst van de verwondingen eveneens heel weinig bekend. En dan is er weer een huisarts die gaat stoppen in Amerika in de Pastor Jeukenstraat. Per 1 januari 2027 is de praktijklocatie van de huisarts al daar definitief dicht. Het vertrouwde team van huisartsen, assistenten, praktijkondersteuners en alles wat daarbij hoort verhuist naar Zevenum. Het is maar dat je het even weet, maar ik denk ook dat je daar nog wel persoonlijk bericht van gaat krijgen. Dan nog even een mededeling over het klein chemisch afval. Van vanaf komende maandag tot en met dinsdag 26 mei kun je hier in de gemeente heel eenvoudig je klein chemisch afval kwijt. Want er rijdt zo'n speciale wagen rond. En ja, die komen op allerlei plekken in de buurt. Dus kijk even op de site van Omroep Holster de Maas. Wanneer die auto bij jou in de buurt staat, kun je die rommel daar gewoon even netjes afgeven. En tot zover het overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Voor de actuele nieuwsberichten verwijs ik je door naar de website. En dat is www.omroepholsterdemaas.nl.

leuke is het Limbo-project, Doeloe, echt projecten, hè? Ze zingen met Jan en alle man en dit keer met Andy en Roy. En het nummer heette De Zon in Mijn Gedachten. Brengt de tijd op bijna 20 minuten voor 11. Zometeen gaan we onze grote slagroomtaart weggeven. En waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar 10.

draaien. Ja, wat gaat daar gebeuren? Nou, dat hoor je binnen een paar minuten. Tot die tijd nog even een mooie plaat van Boston. Enige ballad die ze gemaakt hebben volgens mij. Amanda.

0: Ja, wat zeggen we dan? Boston hoorde je en Amanda. Dat brengt de tijd op 16 minuten voor 11. En dan is het tijd voor...
1: Dat is een tijd waard!
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.
0: Elke zaterdag rond 15:15 gaan we inderdaad weer onze taart weggeven. En dat gaan we vandaag ook doen. En die gaat dit keer naar 10 rijden. Aan de telefoon heb ik Jan Jansen. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Horst en Waas.
0: Ja, leuk dat ze er is, Jan. We bellen dich omdat volgend weekend iets leuks zijn te gebeuren in Tienerhooi, toch?
3: Ja, nou, leuks, dat kun je zeker wel zo noemen. Volgende week hebben we Gallus Open Air in Tiender.
0: Ja.
3: Tweedaags festival, wat door vele vrijwilligers wordt gecreëerd.
0: Mm-hmm.
3: En daar zien we natuurlijk al maanden mee aan de slag. En volgende week, dan is het zover.
0: Ja, een festival.

0: wel dat klinkt als heel veel muziek, klopt het?
1: Ja, maar er speelt meer als muziek. We hebben drie podiums inderdaad. Mm-hmm. Eén hoofdpodium, twee andere podiums, subpodiums. Maar er is ook kunst, uiteraard is er wat lekkers te eten. We hebben een speciaal bierbar. Misschien leuk om te vermelden is dat we bijvoorbeeld één area helemaal een onderzee thema hebben gemaakt. Dus we waren door 20.000 millimeter onder de zee.
0: Ja, dan komen we Aquarius tegen, toch?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. De DJ's die drijven nu een zee of een onderzeeër. En dan kunnen we met de silent disco door even met de voetjes van de vloer.
0: Ja, want dat zal wel silent disco weer. Want als ik een mengpaneel in het water zet, dan duidt er niks meer, hè?
1: Ja, maar daar is allemaal rekening mee gehaald. Want de afgelopen jaren hebben we best wel wat te kampen gehad met wateroverlast.
0: Ja.
1: Dus daar zien we wel tegen bestand, tegen een beetje water.
0: Jullie zitten experts als, geworden.
1: Ja, maar als we de weersvoorspellingen mogen geloven voor volgend weekend, dan, dan valt er een drupje en dan zien alle parasols die kunnen we dan voor de dag weg gaan halen.
0: Ja, precies. Nou ja, die zijn altijd tweeledig, hè. Parasols kennen ook paraplu's zien op een gegeven moment.
1: Ja.
0: Hey, welke doelgroepen richt je op?
1: Nou, we hebben een tweedaags festival. We hebben de zaterdag, die begint om 7 uur 's avonds.
0: Mm-hmm.
1: En dat is over het algemeen voor de, wat, voor de jeugd.
0: Ja.
1: Uiteraard is iedereen welkom, maar die avond dan, dan wordt er goed gestampt en dan is vooral de jeugd natuurlijk hartstikke welkom.
0: Ja.
1: We hebben de zondag, dat is een dagprogramma, dus we beginnen al op tijd. En daar is ook daar, dus iedereen welkom, ook zeker de jeugd.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook, er wordt ouderen komen door aan hun trekken. Er is dus een live muziek uiteraard van verschillende goede bandjes.
0: Yeah.
1: Er is een speciaal bierbar, zoals ik al zei. Dus als je een bandje even niks aan vindt, kom dan lekker speciaal biertje halen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen hebben we dus ook nog twee podia's. Dus daar is voor iedereen is er wat wils. En het is onmogelijk om er niet te kunnen vermaken.
0: Nou, dat klinkt veelbelovend, Jan. Wie laat jij dat allemaal gebeuren op zaterdag? Wie laat zien de mensen welkom?
1: Op zaterdag om 7 uur en op zondag om 2:30 's middags.
0: Oké, dus dat is echt de zondagmiddag, gezellige gebeurtenis.
1: Ja,
0: en dan zitten we
1: gewoon deur tot laat.
0: Ja, zo is het. Op de eerste Pinksterdag gaat dat allemaal gebeuren. Nou, hartstikke gezellig. Mensen die zoiets hebben van, dan wil ik hier, noteer even die data. En dan zie je inderdaad van harte welkom. Ja. Jan, bedankt voor de toelichting. We hebben jullie een tafel te bakken. Ik weet niet of ze die al in hoes is.
1: Ja, die, als het goed is, wordt die al gehaald.
0: Oké.
1: Want zoals ik zei, zien we met veel vrijwilligers.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, ja.
1: Die mogen natuurlijk ook wel eens even in het zonnetje gezet worden. Dus
0: zo is
1: ik wil aanbieden aan de vrijwilligers. En die laten we dan ook zeker smaken.
0: Doet het. Dankjewel voor de toelichting nogmaals. En maak er een mooi festival van volgende week.
1: Dat gaan we zeker doen. En dan zien we jullie heel hard in de Maas volgende week in Tinder.
0: Zo is het. Jan, de groetjes, fijn weekend. Hoi hoi.
1: Ja, hetzelfde. Hoi.
2: Dat is een taart waard.
3: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

Oorspronkelijk was dit nummer een prachtige ballad van Judy Duke. Maar toen dachten de Freemasons van laten we er een lekker uptempo dansbaar nummer van maken. En dat is gelukt. Het nummer heet Uninvited. En dan breekt de tijd hier bij Omroep Os aan de Maas alweer op 6 minuten voor 11. De laatste van dit uur wordt er eentje van Les Humphries samen met zijn singers.

0: uur, nog een uur. Café Rijnmond.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijnmond.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
8: NOS Journaal.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags

Er was een documentaire op over ABBA. ABBA Gold, ABBA Silver, zo heette het ongeveer. En er werd nog eens een keer de geschiedenis van ABBA herhaald. Want hoe vaak hebben we die al niet gehoord? Maar er werd onder andere verteld dus dat de leden van ABBA helemaal niet zo zin hadden om heel veel op te treden. Dat deden ze dan ook niet, maar in plaats daarvan maakten ze toen al leuke videoclipjes. En het schijnt dat bij deze, Knowing Me, Knowing You, dat daar de techniek werd gebruikt dat één persoon aan profiel te zien was en de andere gewoon frontaal in het gezicht. Nou, als je naar de clip kijkt, dan klopt dat dus. Maar dat was toen een redelijk nieuwe techniek. ABBA dus, en Knowing Me, Knowing You, aan het begin van de derde uur alweer Café Rijnonk. Leuk dat je erbij bent. Wat gaan we dit uur nog doen? We hebben zometeen natuurlijk de Alde Teurt met René. En dat betekent dat we ook alweer koffie hebben. En gewoon vanaf de tweede verdieping. Dat is ook wel weer prettig. Dat scheelt weer even wat lopen. Verder hebben we natuurlijk nog het spelletje Wie is hij en wie is zij aan het einde van de maxi-single. En die draaien we om 11:30. Dat is de 11:30. Kortom, blijf er gezellig bij. Tot aan 12 uur, Café Rijnonk. Maar nu, Lily Allen.

0: Dat was ook het motto van Lily Allen. Het nummer heette Smaal. En dat brengt de tijd op bijna 11:11.
1: Ja hoor, we zitten er weer klaar voor. Hier is de Oude Tijd.
0: Of nee, René?
2: Ja, ja.
0: Oh, ja, ja?
2: Ja, ja.
0: Nee, dan is het er 3.
2: Ja, ja.
0: Nee, niet. Hallo? Hallo, hallo? Nee, we hebben geen verbinding met René. Hebben we nog een microfoon, ja? Nee, dat... Pak maar even een andere, want...
1: drama.
0: Nou, we hebben 1, 2, 3, 4.
3: Hallo, ja.
0: Ik gewoon nog een paar dik zetten.
3: Ja, ben ik toch?
0: Dat is toch, microfoon 1 uiteindelijk, ja.
3: Nou ja.
0: Wat
3: nou,
0: doen,
3: nou,
0: hè?
3: Nou,
0: leuk dat ze er is.
3: Ik ben er in elk geval.
0: Nou, hartstikke gezellig.
3: Wat apropos even van de microfoon.
0: Ja, ja, ja.
3: Nou, ik was er bijna niet geweest volgens mij.
0: Oh jee, wat is er gebeurd?
3: Ik loop altijd over de wiet van weg een stuk. Ja, en er is ook een gedeelte op de weg. Maar er was dus een mevrouw die mij tegemoet kwam in de auto.
0: Oeh.
3: Op de telefoon bezig.
0: Oh. In de auto op de telefoon?
3: In de auto. Zou je de telefoon op
0: de stuur liggen? Dus die kwamen gevoelig...
3: Nou, ik ben de berm ingegaan.
0: Maar...
3: Die had dus niet in de gaten dat er zeg maar mensen liepen... of dat er nog beums langs de weg stonden of zo. Nee.
0: En wie is dat afgelopen? Die vrouw? Is die uiteindelijk ook de berm ingegaan?
3: Nee, weet ik niet. Ik denk... Ik heb eigenlijk niet meer achterom gekeken, maar...
0: Maar
3: ze kwam zo dichtbij, zou je de telefoon had je op het stuur liggen. Maar...
0: Ja, dat is dus de reden waarom men dat niet wil hebben.
3: Nee, dat is ook gevoelig.
0: Dat is heel gevoelig, ja. Nou, ik ben blij als het er is.
3: Ja.
0: Het is allemaal weer goed gegaan.
3: Ja, en de zaterdag hoorden we weer ook nooit meer hetzelfde, hè?
0: Want gaat er verdwijnen?
3: Ja, wat gaat er verdwijnen?
0: Nou, wat is er op zaterdag niet meer wat er eerst wel was? Oei, jee. Is dat een cryptische beschrijving?
3: Ja, was ze vroeger als kind duk op zaterdag
0: oorvend? Ik weet wat ze bedoelt.
3: Ja.
0: De Nibbit ringlings.
3: De Nibbit oorings.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Ik heb me direct 3 teuten gehoord. Ik denk, ik wil ze nog hebben.
3: Ja.
0: Maar het gekke is, ze passen hem hier. Ik heb de dikke vingers. Ze passen hem hier. De ringlings passen hem hier.
3: Nee, maar ik bedoel, weer als kind niet... Zeg dat maar, tien nippendoorings op zijn hand gehad.
0: Ja, dat
3: precies. Die Erik.
0: Ja, meer kreeg er ook niet.
3: Nee, dan werd het kumpje leeg.
0: Ja. Maar inderdaad, ik vind het een nationaal ramp eigenlijk bijna.
3: Ja.
0: Maar weer beslist zoiets. Wat is dat voor een...
3: Het
0: zal wel weer een interim zien geweest.
3: Ze zullen wel niet meer verkocht worden, denk ik.
0: Ik koop ze dat. Ik vind die sowieso nog altijd wel lekker.
3: Oh, nee.
0: Nee? Vind ze niet lekker?
3: Nee.
0: Ik vind ze wel lekker.
3: Nee.
0: Die smaak je gewoon nog alt frietvet.
3: Oh, en dat vindt zich lekker.
0: Vind ik heerlijk.
3: Ja, en dat is een airfryer.
0: Door het mond nog iets wat naar alt frietvet smaakt.
3: Ja, oké.
0: Pak ik ringlings. Maar er is wel nog die stukjes, die sticks, die smaken ook hetzelfde.
3: Ja, dat zit hetzelfde.
0: Maar die kan ze niet buigen, want dan breken ze natuurlijk.
3: Nee.
0: Dus ik vind het wel een trieste vertoning.
3: Ik vind het wel een dingetje.
0: Ja, ik vind het een ringetje.
3: een ringetje
0: trouwens. In ieder geval, de besloten ze hem niet door een ringetje te horen.
3: Ja, en over een verrie geproot. Vorige week... Leep ik ook. En zet er zo'n bus achter. En er stond een bord. Om aan te geven dat het bouwtrein en alles werd.
0: Ja.
3: Die ging gewoon knal dat bord hem. In de achterhoed. Dus ik zwaai nog een uur. Ik wies een uur van. Oh, dat maakt niks uit. Ring gewoon doorweg. Ja. De bord kost gewoon laten liggen.
0: Ja.
3: Is er al eens een bord om weer gereden?
0: Ik heb nooit een bord om weer gereden. Nee. Ik heb heel weinig accidenten gehad met mijn voiture.
3: Heb ik wel eens een ongeluk gehad? Moet ik even denken.
0: Nee, nou, eigenlijk hier wel. Dat keek me een goede herinnering. Toen waren we nog vrij jong. Zo met mama in de auto. En dan reden we op de Koninginnensingel. Naar het station in Venlo. Dan kunt er rotonde, hè? Bij het station.
3: Ja.
0: Toen waren er zo'n kiepwagen. En die had mechaniek gezien. Dus ik reed gewoon op die rechterbaan. En die kwamen ook zoeken voorlijk. En die zo... neemde de wagen af. Dus die ganse linkervuur vlak die zo allemaal bekras en vies. Maar die had dat dus niet in de gaten. En een mam zit erachteraan. We gingen erachteraan. Ja. Dus en die moest toen op de dikke van Oppensingen op een bouwterrein zien. Dus vieze modderend regende. Maar hup, nou wie gewoon door die man toe. En ja goed, uiteindelijk zocht hij dat. Oeh zitten, heb ik dat gedaan. En dus ook op zijn wiel. Precies de kleur van mijn
3: man.
0: Ja, dik is dat gedaan. Nee, zit ik hem allemaal goed. Dus het is ook allemaal goed gekomen. Maar soms zien ze het dus. Of merken ze het dus ook niet.
3: Zo'n vrachtwagen kan ik merken. Voorstellen dat ze zo'n pulk in de vulse
0: vuren. Nee, precies. Ja. Maar ja, goed. Het is wat allemaal op de wegen.
3: Nou.
0: Want wegen zijn ondergrondelijk.
3: Ja. Ja, die wel.
0: Ik heb niks gezien. Ik lees het gewoon. Dat zou niet leuk zijn.
3: Wil ze een tussenplaat?
0: Doe maar een tussenplaat.
3: Wil ze nog wat vertellen?
0: Speciaal voor ons lustreers komen we hier. Lekker.
3: Ja, we gaan naar 1984.
0: Ja.

0: Nummer 15 in de top 40.
1: Ja.
0: Eric Clapton.
1: Eric Clapton met Forever
0: Man.
1: Man. Ja, ja, dat dacht ik al. Dat is ook een heel leuk begin. Dus dat moest hij wel heel goed aankondigen. En dan probeer ik er heel goed in te starten. Dus ja, dat moest ik al gewoon aankondigen.
0: Dames en heren. Hoe 1984. Nummer 15 in de top 40. Eric Clapton. Forever Man.

0: had hij wel een van de betere platen van... Wie noemen ze hem? Mr. Handyman of hoe noemen ze die ook?
1: Slow Hand.
0: Slow Hand, ja. De deur was het, ja.
1: Ja, ja, ja. Dit is... een fantastisch nummer. Fantastische ja, muziek altijd. Ja, ja, ja.
0: Sowieso ook een leuk album heb ik gemaakt. Dat album wat dit opsteed. Pretend heet dat album. Mooi album.
1: Oh, ja. Dat weet ik best normaal niet zo van de albums.
0: Ja, maar ja, dat ken ik toevallig van dat nummer Pretending. Wat er ook opsteed. Ja. Dat vind ik ook een prachtig nummer.
1: Ik twijfel tussen Pretending en deze.
0: Ja, Pretending
1: vind, pretenden
0: is
1: vind ik ook erg mooi.
0: Heel goed, hè? Ja. Nou, dat was de eerste aanwijzing dus.
1: Dat was de eerste aanwijzing.
0: Voor de turd. Ja, nou, dan duiken we eens even die turd. Ja,
1: we gaan naar de turd. Ik moet eerst... Wat zou ik eerst willen doen?
0: Nee.
1: Show Waddy Waddy.
0: Oh ja, Under the Moon of Love.
1: Ja. Maar toen ging ik eens luisteren. Die hebben alleen maar koffers gedaan.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: Als een artiest alleen maar koffers doet, ja, weet ik niet. Dat vind ik niet zo goed. Ik heb liever een echte artiest dan nieuwe nummers of zelf schreef.
0: Of dat ze het goed niet wets dat de koffer heet.
1: Ja, dat besteedt natuurlijk
0: ook. Dat is ook heel leuk, hè?
1: Maar ik had bij je ik denk, ik weet het niet. Dat klonk zo gemak en gelikt. Ik denk, dat zullen ze een koffer. Toen ging ik en nog in een koffer. En ik denk, nou, dan gewoon ik ook wat niet doen.
0: Nee, maar ik vind het wel leuk, zo Waddy Waddy. Ik vind het wel leuk.
1: Maar het origineel is net zo leuk.
0: Ja. Vanmorgen heb ik ook zo'n origineel gedraaid. Unchain My Heart. Trini Lopez, het origineel.
1: Ja.
0: En niet van Joe de Keuker, zeg maar. Die had dus de coverversie. Maar dat is wel de hitversie geworden. Maar dat origineel is eigenlijk net zo leuk, hè.
1: Ja, ik heb het origineel niet gehuurd.
0: Ja, als ze maar te lusten.

0: We beginnen goed om 9 uur, joh. Ik weet. Oh!
1: Ik dacht altijd wel voor. Ja, maar ja, toen waren de bermen deuk.
0: Ja, dat was vlugroute te zoeken, ja.
1: Ja,
0: goed. Nou, we beginnen.
1: In 1977.
0: Daar zitten we alweer. Zitten we. Oh ja, ja. Oh, dat is wel de show van Shawadi Wadi. Dat is hetzelfde, joh.
1: Ik heb het nummer goed gezocht. Dus
0: het is maar goed dat de Daats gewoon of zo. De Young Covers zongen.
1: Ja,
0: zoiets.
1: Ja, dat is goed. Dat is het rode. Prima.
0: Ja.
1: Nee. Nummer 13 in 1977.
0: Ja.
1: Laten we eens beginnen in 1951 in San Diego.
0: Oké.
1: Laten we beginnen. Ja. Klarinetist.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Kent ze muzikanten met een klarinet?
0: Ja, Paul Knorr. Ik heb zelf ook klarinet gespeeld, ja. Ja. Goed. Maar ik heb nooit geschapt tot de hitparade, zeg maar.
1: Nee,
0: oké. Dat komt bij de harmonie en blering.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, klarinetist eigenlijk. Ja. Toen zogen de Beatles op tv, bij Ed Sullivan. En toen vroeg aan zijn broer van, god, ik kan steeds meer een gitaar bouwen. Ze heeft een broer voor hem een gitaar gebouwd en is zelf losgegaan, zeg maar. 67, de eerste band, waarop ik kwam, The Weeds.
0: Ja.
1: Hij ging naar L.A., want toen woeie solo. Is 8 jaar heeft hij overal aangeklopt. Alle platenmaatschappijen, demobandjes, overal afgewezen. Niks door.
0: Ja?
1: Totdat zijn vriendin een cassette van hem gehoofd van liedjes. Van liedjes die hij zelf geschreven had. Aan Art Garfunkel gehoofd.
0: Oh, niet tenminste.
1: Niet tenminste. Nee. En die waren wel onder de indruk. Dus hij had 2 liedjes van degene opgenomen op zijn LP destijds.
0: Oh. En die had hij geschreven.
1: Die had hij geschreven.
0: Wat goed.
1: En op basis daarvan heeft Art Garfunkel een groot woordje gedaan. En kwamen dus inderdaad terecht bij een platenmaatschappij.
0: Mag ik even een gokje tussendoor weer proberen?
1: Zeker.
0: Ming de Veel?
1: Ja.
0: Nee? Oké.
1: Okay. Ja. Had gekend.
0: Ja.
1: Bij ABC, bij het ABC-label kwamen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Op die eerste LP kwamen gelijk 2 hitjes eigenlijk.
0: Ja.
1: Die sticht denk ik ook allebei kent. Zo wordt er einde van wil huren. En op dat eerste album heeft ook meegewerkt Eric Clapton, Art Garfunkel, Chaka Khan.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben dus meegewerkt om dat album te maken.
0: Ja, ja, van deze man.
1: Deze man, ja.
0: Oeh, 1977. Oeh. Ja,
1: lastig, hè?
0: El Stewart. Ja, dat kan er ook heel veel zien. Maar we gaan even door.
1: Maar hij wordt eigenlijk niet zo succesvol door met liedjes. Maar hij schreef wel voor heel veel films. Hij schreef titels of titelsongs of liedjes.
0: Ja.
1: En door wordt er wel heel veel gevolgd. Ze weten bijvoorbeeld voor Tootsie.
0: Oh ja.
1: De herkenningsmelodie geschreven.
0: Mm-hmm.
1: It Might Be You.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Heeft hij geschreven. National Lampoon's Vacation heeft
0: hij dat is ook een bekende film.
1: Hij heeft gastrolletjes gehad. Wordt er nog meer. Bij Phil Collins heeft hij meegezongen.
0: Oh.
1: Separate Lives. Film. Voor Yvonne Elman.
0: Yvonne Elman. Ja. Moet ik een hele bekende zien. Moet ik een hele bekende man zien.
1: Ja, ik gewoon dat je één nummer nu van die LP. Die, dan zou ik verwachten dat ze het gooien is.
0: Oké, okay. Dat lat ligt weer hoog.
1: Ja, de Kumpen.
0: Ja.
1: Save it for a rainy day.
0: Ik kijk even hier naar rechts. Luister eerst naar links.
1: Ook niet? Kijk je Save it for a rainy day niet?
0: Nee.
1: Ik heb gewoon niet.
0: Nou ja, noem dat 2e hitje maar.
1: Ja, dan kon ik het hitje maar nemen. Dan,
0: oh, dat is wat. Maar je hebt er verder ook nog andere hits gehad dan die 2?
1: Nee, ik heb er pas 1 genoemd.
0: Ja, nee, maar die 2 die is zich al eerder
1: genoemd. Nee, niet echt gehits. Nee,
0: geen hits meer.
1: Maar wel in de artiestenwereld erg bekend en geliefd en een goede schrijver.
0: Ja, ik.
1: Als ik nou zeg, ga maar door. Dat is een hit. Vertaal dit in het Engels.
0: Continue.
1: Ga maar door.
0: Ja, ik weet het echt niet.
1: On and on.
0: On and on and on.
1: On and on.
0: Ik blijf gewoon blank
1: hoor. Echt hoor.
0: Steve, iets met Steve komt naar boven.
1: Stephen
0: maar.
1: Bishop.
0: Stephen Bishop, oh ja. Ja.
1: On and on.
0: Ja, ja. En nu is het zeer, maar dat is weer zo'n artiest.
1: Ja, maar als
0: ze komt me wel heel debutateur tegenwoordig. Hè.
1: Ja,
0: zeggen
1: ja.
0: Ze tegen mij, die roos dat nooit meer de laatste tijd.
1: Nee,
0: vindt ze het gek?
1: Nee, maar
0: Steven
1: soms
0: Bishop is al door, denk ik, of niet?
1: Oh, dat
0: zinken nog steeds.
1: Dat moet ik even zo even opzoeken.
0: Steven Bishop.
1: Ja.
0: Steven
1: nummer 13, 1977.
0: Oh, Steven, ik ben aan het kijken of ik hem überhaupt al heb.

0: Bishop is met, niet met SCH, hè? Met de S.
1: Nee, nee, maar bij Steven is het met een F.
0: Met een P. P-H. Steven, P-H. Steven Bishop.
1: Oh, ik kon even zoeken. On and... Ik heb hem daar niet in staan. In het systeem. Gisteren nog gewoon.
0: Niet?
1: Nee, nee.
0: En, maar die gaan ze toch alle platen uit de top 40?
1: Ja, dat dacht ik ook, ja. Maar ik kon even de tipparade kieken. Ja, Steven Bishop is in de tipparade steeds hier. Bij mij.
0: Ja, bij dicht, ja.
1: Maar ja, ik wil even nog kieken, maar we hebben hem gelukkig.
0: Maar misschien waren ze wel nummer 13 in de tipparade.
1: Ja, ik denk het wel. Zo onbekend.
0: Ja.

0: Ja, ik was nu zei, ik denk, ja, think you make it in the moon.
1: Oh ja, ja. Sandy beaches, ja, rum. Was daar ook weer van? Sandy beaches, rum, every night. An American Dream van de Dirt Band is dat.
0: Daar ligt het een beetje op.
1: Ja, daar heet het wat. Maar die hebben dat meer succes mee gehad. Nee, heet echt maar in de tipparade gestopt. We hebben daar vanochtend gekeken. Maar nummer 13 in de tipparade, ja. En terecht.
0: Wat nou, ja.
1: Nou ja, dit is een, best een leuk nummer, maar dat is wel 13 in een dozijn, dit toch?
0: Nou,
1: twee associaties
0: hebben met... Dat 13 in een dozijn is,
1: ja?
0: George Peacock, dat is 13 in een dozijn.
1: Ja, maar dit... dit wel...
0: Nee, dat is echt Stephen Bishop toch echt te kort, hoor.
1: Want ja, maar hij leeft nog, hè?
0: Ja, 74 jaar. Eric Clapton schreef in zijn biografie... Dat is zijn een van zijn favoriete zangers en schrijvers.
1: Oké.
0: Okay. Dus hij is 13 in een dozijn.
1: Nou ja, ja, ja, goed.
0: Maar
1: ja,
0: gewoon, ik heb gewoon niet lief als het weer niet is.
1: Nee, maar dus... Nee, nou, dit nummer lot ik gewoon heel... spreekt me minder aan... ja, ik weet niet. Ja.
0: Nog één weetje. In 89 heeft er nog een album gemaakt.
1: Okay.
0: Bowling in Paris, samen met Phil Collins, met Eric Clapton en Sting.
1: Bowling in Paris. En met Phil Collins alleen als drummer dan, of zo'n ding?
0: Nee, samen die LP gemaakt. Dus dan, dat zien niet de minste in de muziekwereld.
1: Zeker niet. En zeker Phil Collins, dan denk je van... had ik dan

0: Eigenlijk, want dan weet dat hij ooit met Steven Bishop iets gedaan heeft, maar...
1: Ja, ja, vind ik ook. Ja.
0: Oh. Dankjewel voor de keuze, René.
1: Ja, kijk erop.
0: We zetten hem weer terug in de kas en benieuwd wanneer het er weer eens een keer goed komt.
1: Ja.
0: Ja. Fijn weekend.
2: Half 12 inch.
0: En tot zover de Alde Turts. Elke zaterdag rond 11 over 11 starten we met het item. En René zoekt iedere week weer een artiest uit die ik mag raden. En die jij als luisteraar uiteraard mee mag raden. Daarna de half 12 inch, zo meteen het spelletje. En voor de half 12 inch hebben we een cover te pakken. De band heet Fast Radio. En ze brengen een oudje van The Rolling Stones weer nieuw leven in. Under My Thumb.

0: Fast Radio hoorde je. En Under My Thumb in de lange versie. Het is 6:30 over 11:30.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: We gaan inderdaad het spelletje spelen. Wie is hij? Wie is zij? Ik heb voor jou in de aanbieding een portie geschilde asperges af te halen bij onze grote vriend Ron in Tienraai. En ik heb een mooi duetje. Een lekker uptempo duetje. En we gaan een duetje draaien van twee mannen. De een heet Philip Bailey. En Philip Bailey die was lid van Earth, Wind and Fire. En die heeft zo'n typisch stemgeluid. Dat herken je in Boogie Wonderland en andere nummers. Maar die heeft met een andere man gezongen. En wij zoeken de naam van die andere man.
1: Wie is hij?
0: 398-7742 en de tweede beller met het goede antwoord, die gaat winnen. 398-7742. Philip Bailey en die ander.
1: Wie is hij?

Ja, het origineel van Earth, Wind & Fire bestaat niet meer. Ze treden niet denken op, ja, er is er nog eentje die iets doet, maar je zult ze nooit meer allemaal samen zien. Maar daarom hebben we hele goede coverbands tegenwoordig van Earth, Wind & Fire. En volgende week bij de Aspergefeesten in Grubbevos staat zo'n coverband van Earth, Wind & Fire. Eerste Pinksterdag, laat in de avond gaan ze optreden. En dan weet ik bijna zeker dat ze weer bijvoorbeeld Boogie Wonderland gaan zingen. Hé, maar dit nummer, dat is Easy Lover. En zingt Phil Bailey, zanger van Earth, Wind & Fire, samen met een andere zanger. Maar niemand die het geraden heeft. Ik ben hoogst verbaasd, dames en heren. Want ik had echt wel verwacht dat hier op gereageerd zou worden. Ja, wat kan ik nog meer over die andere man vertellen? Behalve dat hij zingt, is hij ook nog een begenadigd drummer, als het ware. Hij kan ontzettend goed drummen en zingen. En zat vroeger bij een ander bandje ook nog. Ik kan wel die naam van het bandje geven, maar dat is misschien dan weer net te makkelijk. Mocht je het antwoord weten, dan bel je naar 398-7742. 398-7742. Ik geef je nog één plaat de kans om te bellen.

0: Chrissy Hynde samen met de Pretenders. En Brass in Pocket kwam uit 1980 alweer. Kwart voor 12 in Café Rijnonk. Aan de telefoon heb ik Truus Derks. Truus, goeiemorgen.
1: Trix is het. Trix weer.
0: Trix? Oh, dat is heel wat anders. Ja. No, Beatrix. Zelfde als Beatrix. Ja, ja.
1: Ja.
0: Goh.
1: Ja.
0: Maar wist ze door Beatrix genoemd dan?
1: Naar mijn oma.
0: Oh, die oma die hoort ook al Trix. Ja. Maar is dat echt alleen dan Beatrix? Of is ook
1: nee,
0: andere Trix?
1: Mijn oma heette Bea.
0: Bea. En toen was dit Trix. Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig eigenlijk, hè? Ja.
1: Ja, ja.
0: En ook echt met een X aan het einde, zeg maar, Trix.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja, ja, nou, leuk. Wat was ze doen op deze zaterdagmorgen, Trix?
1: Ik had boodschappen gedaan en toen heb ik goed de bloemen water gegeven. En toen kom ik binnen en toen huurde ik die plaat.
0: Ja.
1: En daar had nog niemand op gereageerd.
0: Dat
1: ja, ik denk, ik zal eens bellen.
0: Ja, ja, inderdaad. Gekheid dat er niemand op reageerde, dat ze dat niet wist. Want ik wist het meteen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja want is dat een beetje die de muziek dus? Of,
1: ja, ja, ja.
0: Jaren 80 muziek is wel lekker. Ja, ja want wie vroeg gewoon...
2: Wie is hij?
0: En wie was dat?
1: Phil Collins.
0: Ja, inderdaad, Phil Collins, ja, dit moest je toch wel kennen, denk ik, toch?
1: Hm? Ja, ja, ja.
0: Ja, denk ik wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en verder, nog plannen voor het weekend?
1: Ja, we moeten vanavond naar een feestje, dus...
0: Oh, dat moet, ja. Het klinkt alsof ze er niet
1: geen is. De buurman was schietig, dus dat kunnen we niet even.
0: Nou, dat wordt toch gezellig even een pintje samen drinken, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou,
1: een pintje.
0: Wens hem van harte proficiat in een buurman. Wie het, hè? Wat is die naam?
1: Mark.
0: Oké, nou, hartelijk gefeliciteerd namens iedereen hier van Umbro Bos en de Maas.
1: Ja.
0: En als het er niet gehuurd is, moest ik het van over even vertellen.
1: Dat zal ik hem wel zeggen, ja.
0: Ja, dat is helemaal goed. Trix, ik wens je verder een fijn weekend en wie ze dan volgende keer. En ik kon niet de bon opsturen voor de speerjes, hè.
1: Prima.
0: Oké, groetjes.
1: Goed.
0: Hoi, hoi.
1: Dat is een fijne dag.
0: Geen jakken, hoi.

Franse dames José María Napoleón is een van de meest geliefde iconen van de Latijns-Amerikaanse muziek. Hij had zelfs al zijn afscheidstournee gehad in 2026, dus misschien is hij er nu nog wel mee bezig. Maar ja, wij kennen hem hier in Nederland niet zo heel erg. Prachtig nummer, het nummer heet Celos. En ja, luister het maar eens terug, dus ik vind het heel erg mooi. We hebben deze uitzending ook af en toe aandacht besteed aan het Eurovisie Songfestival. En dan denk ik van, stuur nou gewoon zo'n liedje in, dan ga je zeker winnen. Of zo'n liedje zoals we vroeger hadden, zoals dit bijvoorbeeld. Totsi en Raf zingen Gente di Mare, maar ze hebben er niet mee gewonnen. Maar het is wel een heel mooi nummer.

Gente di mare betekent mensen van de zee, hè? Het volk van de zee. Umberto Tozzi en Raf zongen dat samen. En dat was hem voor vandaag. Café Rijnong. Ik wens je een fijn weekend en graag tot volgende week. Op Pinksterzaterdag zijn we weer terug. Veel plezier met de rest van

0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.
1: Tot volgende week.
2: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal.

0: Bilal al-Maliki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Maliki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.

je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
2: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Topop, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Cameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een

0: dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
8: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom met

0: Haren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
0: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
1: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
4: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken. En in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, tot 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, het bandje voor een Herman Brood nog een blauwe maandag gespeeld heeft. QB and the Blizzards.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trinnekens.
0: En 1968 was het jaar van het nummer The Window of My Eyes. Hey, goedemiddag, het is 16 mei. De vraag voor vandaag is: wie wordt er de baas van Horst en de Maas? Ik dacht allemaal dat het onze burgemeester er was, maar nee, het is vandaag de dag van de competities. Om de baas van Horst en de Maas, je zal er wel het een en ander van meekrijgen. Je krijgt ook het een en ander mee van dit programma als je blijft luisteren tot 5 uur.
1: Rijndonk Gold.
0: Onder de titel Random Gold draaien ze weer voor je. En natuurlijk de oude hitlijstjes op de halve uren. Dit uur nog een oude Muziek Express lijst uit de maand mei 62. We gaan ook nog naar oude top 40 lijstjes en die doen we de uren daarna.

0: Zo, de Big Apple. En de Big Apple gaat niet over een grote appel, maar over de stad New York natuurlijk. Hè? Big Apple door Katja Goo Goo, 1983 de hit. En daarvoor ja, de nieuwe van de Rolling Stones. En het zal me niks verbazen als ze ook weer gaan toeren. In the Stars als voorloper van het nieuwe album wat uit gaat komen in juli. En daar zijn alvast twee stukjes van vrijgegeven. Nou, we gaan luisteren naar het verhaaltje voor de plaat en zijn verhaal. En daarna natuurlijk het liedje. Kortom, hij is ook vanmiddag weer twee keer. 4:15 en nu dus om bijna 2:15. Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Kom, sta op. Je wordt nog helemaal nat zo. Het is al veel te laat en we moeten het bos uit. Dat begrijp je toch wel? En waar is je schoen? Ben je die kwijtgeraakt toen ik je de weg gewezen heb? Nou, de vraag is, wie is nou eigenlijk de weg kwijt? Jij, ik of wij allebei? Het wordt koud, we moeten echt weg hier nu. Je lippenstift is helemaal uitgelopen. Ik zag je staan toen je me kocht. Te veel rood op je lippen. En je zei nog, val me niet lastig. Maar ik zag het wel. Die verleidelijke blik in je ogen. Ik had je door. Ogen zeggen meer dan woorden. Geef het maar toe. Je wilt wat van me. Iedereen weet dat we vanaf nu bij elkaar horen. Ik hoor ze zelfs. Ze zoeken je. Ze komen je halen. Ze willen je van me afpakken, maar ze gaan je niet vinden. Niemand zal je vinden. Je bent hier. Je bent van mij.
3: Hier volgt een ingelaste nieuwsuitzending. In de laatste maand is het aantal vermiste personen dramatisch gestegen. Het laatste incident is volgens de politie een wel heel tragisch geval. Het gaat om een 19-jarig meisje dat 2 weken geleden voor het laatst is gezien. De politie sluit niet uit dat het hier om een misdrijf gaat.
2: Meisje, hou nou maar eens op met dromen. Word wakker. Het leven is geen droom. Het leven is keiharde werkelijkheid. Zo'n klein, eenzaam meisje in een koude wereld. Verdwaald in de nacht en te weerloos om zich te verzetten. Dus, meisje, geef het maar op. Er is iemand die je nodig heeft.

Falco in de plaat is een verhaal met het liedje Genie, een beetje een omstreden liedje. En in die plaat zat de stem verwerkt, of in het verhaaltje van Bart, van nieuwslezer Arend Langenberg. Omdat er ook een nieuwslezer in een liedje van Falco voorkwam natuurlijk.

Peter Tetro en zijn bandje de T-Set, Ma Belle Ami, 1969. Zelfs goed voor een notering in de Amerikaanse hitparade voor deze jongens uit Delft, Nederland. Zo dadelijk de hitjes uit 1962. Tot aan die tijd nog een Limburgse plaat. Ook nog een top 40 hits van dit moment. En nu Garland Jeffries. En een ode aan al die rock'n'roll helden van vroeger. Hij zong dit in 1991. Heel rock'n'roll.

Ja, en zo kan het ook. Hè. De Peerlenbrand, we kennen het van Rowan Hesse. En ook van de Heideroosjes, die hebben het ook uitgevoerd. Hey, wat ik vergeten was te vertellen, over een uurtje zo rond deze tijd, rond 3:55 ga ik eventjes babbelen vanmiddag. Telefonisch interviewtje met de zanger van Quantehippe, Paul Breuer, over de nieuwe single van dit bandje uit Venlo.

0: blijven mooie liedjes. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In en De Pil in Brand. Deze keer in de versie van Joep van Wegberg, die Rauwenheze klassieker natuurlijk. Zo, vijf liedjes, vijf korte liedjes. We gaan ze nu draaien.
1: Terug naar de Muziek Express maandlijst.
2: De Muziek Express maandlijst.
1: Uit de jaren 60.

0: de allerbeste classics uit de top 40 van jaren geleden.
1: In Rijndonk Gold.
2: Ja, wat hebben we allemaal gedraaid? 5 liedjes waren bijzonder kort, zeker voor die tijd. Crying in the Rain van

de Everly Brothers. Daarmee begonnen we op nummer 16 uit de maandlijst van toen. Het was trouwens een top 30. Op 14, Connie Froboes, actrice, zangeres, twee kleine Italiener. En dat is wel leuk, we hebben elk uur een ex-song festival deelnemer in het rubriekje met de oude hitlijstjes. Zij deed mee voor Duitsland aan een songfestival in 1962. Twee kleine Italiener, inderdaad. Nou, vanavond heeft Duitsland denk ik ook wel weer een inzending, maar Nederland niet.

Falling in Love. Dat was toen de snelste stijger in die maand. Van 28 naar 11. En Norman van Sue Thompson draaiden we op nummertje 7. En Mexico, dat was de nummer 1 hit. Een instrumentale van Bob Moore. Dat waren de plaatjes uit 1962. We hebben er nog meer. Het volgende uur gaan we terug naar wederom een auto 40. Dan gaan we naar week 20 van 1972. Dat doen we rond 3:30. Een paar plaatjes voor 3:00. Zoals Bertol van Nonden, All Again. En nog een stukje van Pieter Schilling. Een Duits plaatje wederom, Major Tom. Ik spreek je trouwens weer rond 3:15 na de tijd voor thee.

0: Koningsmiddag, Rijndom Kont.
1: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
2: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Voor Greensveen en Grubbenvorst en iedereen in de regio is Omroep Horst aan de Maas er elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk, volgens Duitse media, ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
7: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

Zo, even lekker kopje thee erbij en genieten van de muziek. Dit was Van Morrison, Van The Man. En Have I Told You Lately That I Love You. Oorspronkelijk trouwens een liedje van Jim Reeves. Dus even kijken, tijd voor thee. Eventjes na drieën begonnen we met de Final Countdown van Europe natuurlijk. De hit uit 1986. Daarna die lekkere danceplaat van dit moment, Anotor, featuring 55 Ultra, Talk To You. Daarna dit liedje met die mooie titel, de doo-doo-doo, de da-da-da van de Police. En daarnet Van The Man, Van Morrison, ooit zanger van de band Dem geweest. Have I Told You Lately, dat nam die op in 1989. Zo, tweede uurtje, Random Gold, met straks trouwens een interviewtje met Paul Breuer. En hij is de zanger van het bandje Quante Hippe uit Venlo. Die hebben een nieuwe plaat uit. En daarover ga ik eventjes met Paul babbelen. En doen we eventjes na twee liedjes, zullen we zeggen. Zoals nu bijvoorbeeld Damiano David.

0: Met Paul Breuer.
1: Dag Paul, met Peter Trinnekes van Omroep Horst aan de Maas. Hoi.
0: Ha, goedemiddag. Ha, Peter.
1: Ja, we kregen van de week een berichtje dat Quante Hippe weer bezig is met nieuwe muziek. Sterker nog, er is een nieuwe single verschenen. En ja, eerst even voor de mensen die jullie muziek niet kennen. Wat is Quante Hippe? Wat doen jullie? Wat speulen jullie voor soort muziek? En hoe lang zit je al bezig? Want het is toch al een tijd, hè?
0: Ja, wie is Quante Hippe? Quante Hippe is een band. We zien met 7 muzikanten. Luc, Lucas, Bram, Mark, Niels, Paul en Paul. Dat zien ze alle 7. Waarvan ik natuurlijk ook Paul ben. En we maken muziek in het plat, in het dialect, in het Limburgs, Venlo's dialect. Komen uit Venlo, we spelen in de ganse provincie. We maken denk ik zo'n 13 jaar muziek. Dat gaat richting 15 jaar. We zien als jonge broekjes begoos. We maken liedjes, eigen liedjes in het Venlo's. Ik denk dat we legen misschien al 50 liedjes, misschien wel meer in het dialect hebben geschreven en uitgebracht.
1: Ja,
0: en dat is einde niet in, ja.
1: Kan je het inderdaad gezien? We hebben er heel zo 30 op het systeem staan bij de omroep van.

0: Quante Hippe, wat dat betreft.
1: Ja.
0: Zit je goed bezig geweest. En jullie doen het eigenlijk ook wel als hobby de muziek maken, denk ik. Het is toch niet professioneel, hè?
1: Nee, het is een hele uit de hand gelopen hobby. Dus we zien er heel veel tijd bij kwijt. Dus die vroeg kregen we vaker dat je dat voor een beroep. Maar dat domineert, werken allemaal langs. Maar ja, we doen wel een hele hoop betaalde optredens in de jaar. Dus dat is hartstikke leuk. Maar daar kunnen we niet voor rondkomen.
0: Nee, maar je krijgt in elk geval allemaal positieve energie van de hobby die je doet. En het maken van muziek en plezier wat je daarmee hebt, dat is duidelijk. Zeker, jullie kunt er een album uit. Er komen twee singles uit in de maand juni. En nou is er ook al een plaat of een track alvast vrijgegeven. Ons Café, dat heeft ook een speciale inhoud, dat liedje.
1: Ja, ik loop een liedje geit over eigenlijk de Instagram en de TikTok-generatie. En het eigenlijk over die personen was altijd hartstikke mooie foto's van ze op Instagram en op TikTok. En die het geweldig veel kaliger te hebben. Maar als ze ze tegenkomen, is eigenlijk helemaal niet gelukkig zien.
0: Ja.
1: Maar die geit erover wat ze online leven, dat is allemaal leuk. Dingen delen is leuk. Goed druimen is ook super belangrijk en goed. Maar Doug is het grote geluk ook om dicht bij hoes te vinden. In die stadje of in die dorp. Die vrienden, die familie. Dat is eigenlijk hartstikke veel weerd. En eigenlijk zien we allemaal hetzelfde. Eigenlijk moeten we gewoon allemaal gezellig naar het café komen. Een toet beer drinken. En niet te gek doen. Dat is eigenlijk de boodschap van het liedje.
0: Ja, en ja, de mensen moeten daar maar eens even geschoten op de tekst van het liedje luisteren. En het is, zoals ze in het persberichtje schreef, ook een zonnige en feestelijke release. Een track die zomers ademt, aanstekelijke ritme en herkenbare charme in het Venlose dialect. Hè? Zo is het mooi samengevat, toch?
1: Ja, volgens mij wel. Maar de mensen moeten natuurlijk zelf oordelen. Dus de luisteraar mag zelf natuurlijk van vinden wat er ervan vindt. Dus daar zien we heel benieuwd hoor.
0: Hartstikke goed, Paul. We blijven het volgen. En zodra de volgende track goed komt, dan gaan we hem ook weer Geert draaien. We gaan nu luisteren naar Ons Café. Dankjewel en heel veel succes met de band.
1: Jo, dankjewel. Superleuk.

Zo, echte kroegknijgers, de jongens. Quante Hippe en Os Café, de nieuwe single. En je hebt gehoord waarover het liedje gaat daarnet in het gesprek. Wat ik had met de zanger Paul. Nou, zo dadelijk terug naar de auto 40 plaatjes. Dan gaan we naar 1972. Eerst nog even muziek van Mr. Harry Styles.

0: Zo, die American Girls bezongen door Harry Styles. De jongen heeft heel wat steltjes in de muziek, hè? Daarover gesproken.
1: Top 40!
0: Dit is het top 40 steltje. En wij gaan naar 5 liedjes uit de hitparade van week 20 van 1972 luisteren. Het was 13 mei 1972 dat de lijst uitkwam. En ik laat wat verrassende plaatjes aan je horen. Zoals nummer 36, Love Unlimited.
2: 1972.
3: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

ik zei het al, elk uur een Songfestival klassieker. En dit was de nummer 1 in 1972 van die top 40. Après toi, Vicky Leandros, zij won dat jaar het Songfestival. En toevallig dat Vicky Leandros afgelopen dinsdag het Eurovisie-programma mocht openen met ook een liedje op het podium in de voorronde. Nou goed, zij won dus in 1972 met dat liedje wat je daarnet hoorde. Wat hebben we allemaal gedraaid op de lijst van 13 mei 1972? We begonnen met nummer 36, The Love Unlimited. En je hoorde ook nog Barry White een beetje mee mompelen op dat eigenlijk toch wel mooie liedje Walking in the Rain with the One I Love. Je hoorde hem nooit meer op de radio, behalve vanmiddag even. Daarna eventjes een Spaanse bijdrage. Nou ja, goed, Copacabana werd bezongen door de Two Man Sound op nummer 23. Volgens mij komt de band trouwens uit België, bestaande uit twee personen. Ja goed, de naam zegt het al, de Two Man Sound. Nummer 10, Buddy Joe van de Golden Earring. En dat zou volgens mij nog zelfs een nummer 1 gaan worden. En de Nederpop deed het goed, want de snelste stijger die week stond op nummertje 5 van 19. The Cats and Let's Dance. En daarna dus inderdaad Après Toi van Vicky Leandros op nummer 1. Nou, over een uurtje gaan we natuurlijk nog even 10 jaar erbij doen. Dan gaan we naar 1982 en tot aan 4 uur. Nog even muziek van, alweer een nieuwe single van Ilse de Lange. In een rap tempo volgen de plaatjes zich op. En ze is weer back naar de roots van de country. Je hoort haar nieuwe single Something Good. Oh.

0: Vrijdagmiddag, Rijndom komt.
1: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
2: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.

0: Ja, het waren moeder en dochter. Nou, bijna niet van elkaar te onderscheiden. Ja, ze zullen wel dezelfde boter smeren. Nou, dat was vroeger zo'n reclame, hè? Zo slank zijn als je dochter. De Judds waren dat. 1989 was het jaar van Why Not Me. Miss Montreal, Sanne Hans, ook weer nieuwe muziek. Lekkere Nederlandstalige plingel, single, schuilen. En On My Radio, hoe toepasselijk, eventjes na 4 uur, de Selector. En het jaar was 1979. Nou, inmiddels 20:15 bijna. Daar ben ik een tijd voor het tweede verhaaltje en het tweede liedje ook in het kader van De Plaat is een Verhaal. Over naar Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn Verhaal.

ben nog steeds sprakeloos en stom verbaasd. We hadden het toch prima samen? En nu heb je in één keer alles wat me dierbaar was van me afgenomen. Ik weet niet of ik daarmee om kan gaan. Ik probeer altijd uit te gaan van de positieve dingen in het leven, maar die dingen zijn steeds moeilijker te vinden. Maar toch wil ik het blijven proberen. Misschien levert me dat uiteindelijk alsnog iets goeds op. Een leven met jou betekent alles voor me. Waarom zouden we tijd verspillen met dingen als volhouden, sterk zijn en doorgaan met ons eigen leven? Het is toch veel gemakkelijker om gewoon samen de draad weer op te pakken. Waarschijnlijk berustte jouw beslissing om bij me weg te gaan gewoon op een misverstand. Bovendien beloof ik je dat ik er deze keer alles aan zal doen om onze relatie een succes te laten zijn. Ik ben namelijk niet van plan om alles door mijn handen te laten glippen. Daarom wil ik je voorstellen om samen opnieuw te beginnen. Het voelt weliswaar of een deel van me is afgestorven en het komt door jou. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat jij de enige bent voor mij. En dus wil ik niets liever dan samen met jou een nieuwe start maken. Het is namelijk nog lang niet over tussen ons.

Little by little by little. Ja, wie het kleine niet eert, is het grote niet weet. Je hoort de Dusty Springfield en de slechte gewoontes. Dus hij geeft het gewoon toe in een liedje. De Bad Habits werden bezongen door Ed Sheeran. Zo dadelijk, de hits uit 1982. We hebben ook de muziek van Teddy Swims. En nu, Ton Engels, over het liedje wat op zijn laatste album staat. Dave & Os.

0: Zo, dat was de allesweter. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Nou, dat lijkt me heel mooi als je alles weet. We worden leven er een beetje saai.
1: Tot ziens!
0: Nee, je moet wel af en toe je nog eventjes over kunnen verbazen en je kunnen verdiepen in dingen. Hey, we gaan naar de oude top 40 lijst van 22 mei 1982. Inclusief een oude

dat waren nog eens hele andere tijden met dit soort plaatjes die het Songfestival wonnen. En ook de top 40 won zij, zelfs op nummer 1 stond Nicole. Duitse bijdrage dat jaar, Ein bisschen Frieden. Dus even kijken wat allemaal wordt gedraaid. 22 mei 1982, de top 40 van toen. 5 liedjes willekeurig gekozen. Op 30, Banna Marwarma, de 3 Engelse dames met Really Saying Something. Dat was ook al een jaren 60 plaat volgens mij die zij coverden. Daarna op 14, dat was de snelste stijger die ik van 25. Spider Murphy Gang uit München, Duitsland. Skandaal in het Sperrbezirk. Ja, de Neue Deutsche Welle, die categorie popmuziek viel het. Ja, dus de Duitse muziek deed het goed. Nummer 3 hebben we daarna gedraaid. Toto met Rosanna. En op 2, die kwam van 9. Het verhaaltje van de sprekende spijker Broek. Hij zou inderdaad niet hoger komen als nummer 2 trouwens. Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jeans Talk. En daarnet natuurlijk Nicole. Ein bisschen Frieden, een beetje vrede. Nou, op het Songfestival was het de inzending van Duitsland. En de Duitsers waren hartstikke gelukkig dat ze eindelijk dat Songfestival een keertje wonnen. En Nicole die veroverde de harten van vele mensen en voerde het liedje toen nog uit in verschillende talen. Nou, dat was toch wel de basis van het grote succes. Ja, vanavond weer zo'n Songfestival. Of dat een groot succes wordt, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Het is een beetje omstreden allemaal. Wij gaan langzaam maar zeker naar het einde van de show. Doen we nog eventjes met de nieuwe Danny Vera. En die heeft een mooi duet opgenomen met Marlon Pitchell. Try Again.

CCR, die kunnen we ook even afzetten. Hoppakee, dat was Looking Out of My Back Door. Dit was Random Gold. Zo dadelijk gaat de muziek lekker op de automatische piloot. Ik wens je een heel lekker weekend en wij spreken elkaar volgende week weer.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Ah, lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z.

0: www.lumar.nl.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
7: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Mam, luister je wel? Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jou.

0: je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
5: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
0: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
5: Driessen Recycling. Tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de

0: uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
6: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73, afslag 10, richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
7: Omroep Horst aan de Maas is er voor Kronenberg, Lottem en alle kernen van onze gemeente.

0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. En wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen.

0: Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met twee maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de Horster Winkelweek vieren wij dat jij er bent. Jouw bezoek is waardevol voor de winkels in het centrum van Horst. Online winkelen is handig, maar zorgt ook voor meer stilte in de winkelstraat. Terwijl jouw bezoek juist leven in de brouwerij brengt. Om dat te vieren spaar je tijdens deze week voor mooie prijzen bij alle deelnemende winkels. Horster Winkelweek, 18 tot en met 24 mei in Horst Centrum. Blij dat je er bent.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
7: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
8: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba

0: hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Het is lente.
1: Lente op je radio.
2: Omroep Horst aan de Maas.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor

0: partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Felicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend. En ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je hier terecht. Alles wordt voor je geregeld.
5: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: echte dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Omroep Horst aan de Maas is er voor Mierlo, Meldersloo en de rest van de regio. Elke dag. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.